0: kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: bij mij. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemorgen. De Utrechtse brandweer is vannacht opgeroepen voor brand aan de Van Vollenhovenlaan in Kanaleneiland. Omwonenden zeggen harde knallen te hebben gehoord. En ook uit de wijk Lombok komen meldingen van mensen die zeggen een explosie te hebben gehoord. Er is schade aan de gevel en ramen van een gebouw. Onderzocht wordt wat die schade heeft veroorzaakt. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij. Overheden hebben daarover een akkoord gesloten. De fietsroute heet Van Dom tot Dam en kost zeker 57 miljoen euro. De aanleg ervan moet in 2028 beginnen. Voor de nieuwe route is onder meer een nieuwe tunnel nodig in Utrecht en een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook worden wegen opgeknapt en beter verlicht. Zo wordt de Westkanaaldijk in Maarsen en Breukelen geheel een fietsstraat. FC Utrecht moet even bijkomen van de nederlaag tegen Feyenoord. Die ploeg won met 5-0. Er ging veel mis bij FC Utrecht, zag ook verdediger Matthijs Didde.
9: Alles denk ik. We spelen denk ik twee kansen bij elkaar over de hele wedstrijd. Dat zijn twee halve kansen, dus dat gaat niet goed. Dan krijgen we 5 goals binnen, dat gaat ook niet goed. Dus het was gewoon niet goed. We hebben gewoon elkaar in de steek gelaten vandaag.
8: En na deze nederlaag staat FC Utrecht 15e op de ranglijst. Het weer wolken en af en toe zon, het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 20.
0: Bingo non-stop.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

en Simon Julia mee te beginnen. Maandag 21 september. Goedemorgen. Met om te beginnen 2 uur lang informatie uit je eigen domstad. En heel veel lekkere muziek.

0: succes op de vlucht.
1: Sven Versteeg en Lange Frans en Boevenpad. Nou, ik hoop niet dat je dat gedaan hebt. Wel een aantal mensen, want er was een explosie weer in Kanalenland. Vannacht werd Kanalenland opgeschrikt door een explosie bij de Van Vollenhovenlaan. Je hoort het straks allemaal in het regionieuws. En voetballen zullen we het maar verder niet over hebben, lijkt mij zo. Voor de rest is het gewoon lekker september weer. Dat gaan we gewoon weer krijgen vandaag. Zo rond de 20 graden zal de temperatuur ongeveer zijn. En een graadje of 12 is het nu. Het kan zo vanmiddag een graadje of 20 worden. Met een wolkje hier en een zonnetje daar. Het gemiddelde september weer. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Als je naar Utrecht komt rijden via 's-Hertogenbosch, kom je op de A2 toch nog 3 kilometer verder tegen. Maar het valt op zich wel mee hoor vandaag. A12 Den Haag richting Utrecht. 9 kilometer file tussen Gouda en Woerden. En dan de A12 tussen Reewijk en knooppunt Gouwe. Utrecht richting Den Haag. 4 kilometer file. Voor de rest is er op de A12 niet zo gek van aan de hand. Dan de A27 Breda richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. 6 kilometer file tussen knooppunt Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En dat zijn de files waar ik je op moet melden. Waar ik je op moet wijzen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die ik moet melden en waar ik je op moet wijzen. Ach, het is maandag en ik zit nog een beetje in mijn hoofd.

VJ's en je zit in mijn hoofd. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Heb je een lekker weekend gehad? Het was een beetje herfstachtig, hè? De herfst is echt een beetje begonnen. En de oktoberfeesten ook al, het is toch niet te geloven, joh. Wat gaat dat toch hard allemaal? Ja, alles dendert gewoon door, hè? Misschien ben je bij de Open Monumentendag geweest. Ik zelf was niet helemaal lekker. Dat kan gebeuren. Soms heb je dat en denk je bij jezelf, nou, het is maar beter om even wat binnen te blijven. Want dat gaat niet helemaal goed. Dus dat heb ik dan gedaan. Ik hoop dat jij een lekker weekend hebt gehad. En dat je de dingen hebt gedaan die je wilde doen. Of die je in je hoofd had. Of dat je gewoon net zoals ik gewoon thuis hebt gezeten. En een beetje tv gekoekeloed. Dat kan natuurlijk ook. Hè. En de dingen doen die je mensen zoal doet. Een beetje opruimen. Een beetje kijken. Een beetje plannen maken. Want ik ga nog wel even een paar dagen naar Spanje. Maar dat is pas eind oktober. En dan ben je toch een beetje plannen, eerlijk gezegd. Ik plan ook, want deze week zijn we natuurlijk weer met alle programma's hier bij Bingo FM voor jou. En we doen het met alle liefde. Hier zijn Gordon en Lisa Roos. Ja, opnieuw dit liedje opgenomen. Geen idee waarom eigenlijk. Wel een hoop te vertellen, hè. René Vroger, die heeft een ziekte. Ik dacht het al de laatste tijd. Ik vond hem een beetje raar overkomen. En niet dat dat een van mijn specialiteiten is, maar ik dacht wel, gaat dat wel goed met hem? Gaat het blijkbaar niet zo heel erg goed met hem? Maar aan Samuel Welter gaat het er heel erg goed mee, want die heeft gewoon een Platina Award gehad. Hè. Nou ja, Gordon, die hobbelt ook gewoon door, maar die heeft dit liedje opnieuw opgenomen. Nieuw dus eigenlijk, omdat ik zo van jou, samen met Lisa Rose, hier bij Bingo FM. Leuk hè, op de maandag.

We wagen naar Bachata Barlando. Het is 21 september en vanaf vandaag, let op, kun je niet meer met de auto dwars door de binnenstad rijden via de Catharijnensingel, want de gemeente heeft in al zijn wijsheid besloten om de route af te sluiten voor doorgaand verkeer. De Catharijnensingel is dus definitief afgesloten voor doorgaand verkeer per vandaag. En men wil de weg rustiger maken. Dan kunnen voetgangers en fietsers makkelijker oversteken, vooral bij de drukke punten zoals Vredenburg en de Mariaplaats. En zo ontstaat volgens de gemeente een betere verbinding tussen het stationsgebied en de binnenstad. Knip, die was de afgelopen jaren het onderwerp van meerdere rechtszaken. Vorige week nog ondernemers en hoogtreinen probeerden de invoering tegen te houden uit vrees voor een slechtere bereikbaarheid en economische schade. En de rechter die gaf de gemeente gelijk, waardoor de afsluiting maandag definitief ingaat. Oftewel, vandaag, nu, op dit moment. En stel dat je denkt bij jezelf, ik scheur het toch gewoon doorheen. Want er staan geen paaltjes of poortjes hoor. Er staan gewoon kamers. En daar word je mee geregistreerd. De bestemmingen die kun je bereiken via andere routes dus. En de gemeente laat via navigatie-apps en routeborden laten aan jou weten hoe je aan de nieuwe situatie kunt aanpassen. En je kunt nog wel bij de parkeergarages. Alleen P1 en 2 zijn alleen via de zuidkant bereikbaar. P3 en 4 alleen via de noordkant. En P5, dat blijft de enige parkeergarage. Vanuit beide routes kun je die gebruiken. Nou, wie mogen nog wel gebruik maken van de Catharijnensingel? Dat zijn uitzonderingen zoals de hulpdiensten, openbaar vervoer, taxis met de Utrechts taxikeurmerk, touringcars, vrachtwagens, lichte bedrijfswagens. Snorfietsers, brommers, voetgangers en fietsers. Nou, dat je het maar weet. En ook sommige bewoners en zorgverleners kunnen een ontheffing krijgen om toch door die afsluiting te denderen. Je moet er gewoon rekening mee houden. Het is afgelopen. De knip is gerealiseerd. Het was een grote wens van het huidige college van BNW. En ook het vorige is daar eigenlijk al mee begonnen. En per vandaag is het dus definitief. Je kunt niet meer over de Catharijnensingel zomaar van zeg maar in mijn geval van de straatweg richting de Catharijnensingel rijden en dan rechtdoor. Dan moet je een alternatieve route kiezen. Ja. Of je gaat op fiets.

Jorie van Adem, ik heb jou niet nodig. Een nieuwe single van een Utrechtse artiest. En hij had een hele interview. Daar deed ik. Ga er morgen even wat aandacht aan besteden. Gerrit Joling, daarmee gaan we naar het nieuws van 8:30. Daarna ben ik bij je terug met de klassieker van Boudewijn de Groot, Tante Julia. Tot zo!

0: pand. Een onderzoek is opgestart, ook het team explosieve verkenning kwam er naartoe. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij. Overheden zijn akkoord. De fietsroute heet Van Dom tot Dam en kost zeker 57 miljoen euro. De aanleg ervan moet in 2028 beginnen. Voor de nieuwe route is onder meer een nieuwe tunnel nodig in Utrecht en een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook worden wegen opgeknapt of beter verlicht. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Rijden tussen het Paardenveld en Ledig Erf is niet meer mogelijk. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden vanaf januari pas opgelegd. De komende maanden krijgen mensen eerst nog een waarschuwing als ze toch onder Hoog-Catharijnen doorrijden. FC Utrecht moet even bijkomen van de nederlaag tegen Feyenoord. Die ploeg won met 5-0. Er ging veel mis bij FC Utrecht, zag ook verdediger Matthijs Didde.
1: Alles denk ik. Spelen denk ik twee kansen bij elkaar over de hele wedstrijd. Het zijn twee halve kansen, dus dat gaat niet goed. Dan krijgen we 5 goals binnen, dat gaat ook niet goed. Dus het was gewoon niet goed. We hebben gewoon elkaar in de steek gelaten vandaag.
0: En na deze nederlaag staat FC Utrecht 15e op de ranglijst. Het weer, wolken en af en toe zon, blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 20.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: mijn schouder.
1: Ik speel piano als u wil, maar haal uw borsten van mijn schouwen. We hadden als goed hervormd gezin, tenminste mijn opa en oma hadden dat, een harmonium hier in de kamer staan. En dan kon je dan psalmen en gezangen zingen. Want psalmen en gezangen die werden dan met het harmonium begeleid. Dat ding heeft jarenlang bij mij in de schuur gestaan. En uiteindelijk heb ik het 10 jaar geleden echt eruit gegooid. En het zag er nog prachtig uit. Hoe kom ik daar nou in één keer bij? Nou ja, bouwden we een grote tante Julie. Oude muziek, dat wel. Maar hartstikke lekker om weer eens een keer te horen. Had het liedje ook samen een keer opgenomen met de grote Nico Haak. En Nico Haak die had hele plannen met het nummer. Met z'n tweeën hadden ze het gedaan. Maar ja, toen zou er een tv-optreden zijn. En Boudewijn de Groot is toen niet komen opdagen. Had hij toen al last van podium?

Of dacht hij bij zichzelf, nou, ik weet het eigenlijk niet. Dat is voor de boekjes, denk ik. Boudewijn de Groot en Tante Julia. Is de verkeer, hoor je dat van me? Ik heb Roxy Dekker bij minimum. Ik heb hem Nick Smit en Kino van de Graaf. Beter af alleen. De Bing of Schijf is het geweest. En ik begin met Wesley Bronkhorst. Tutti colori.

Wesley Broncos en Tutti Colori. Even kijken naar de situatie op de weg. Het valt allemaal reuze mee eigenlijk hoor. De A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gouden en Nieuwebrug. En tussen Bodegraaf en Woerden staat ook 4 kilometer file. En vanaf Woerden tot en met de andere kant op Nieuwebrug. Als je van Utrecht naar Den Haag wil rijden, staat 3 kilometer file. Dan de A27 Almere richting Gorinchem. 4 kilometer file tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweerd. De andere kant op geen file, moet je nagaan. Lekker hoor. Nou, perfect. Ik heb Monique Smit voor je en Kieren van der Graaf.

0: Roxy Dekker. Ben Minimum. Kun je iemand nog herinneren met zijn dwarsfluit in Utrecht? Kochius was de naam van deze muzikant. En er zijn nog veel meer straatmuzikanten geweest, hoor, die eigenlijk heel beroemd zijn. Eigenlijk wist ik helemaal niks van hem, maar ik heb hem vaak door Utrecht zien cirkelen op het water van de Oude Gracht. Watermuzikant Reinier Seipkens. Hij draait aan de orgel, speelt op zijn trompet en fluit op zijn vingers. En dat geluid dat draagt over de Oude Gracht. Want als die onder bruggen is, dan klinkt het als een kathedrale, wordt er gezegd. En na 35 jaar geniet hij nog steeds van elk moment. Hij zegt, ik wil helemaal niet voor terrassen spelen, maar voor een lege brug, omdat mijn eigen publiek zich daar verzamelt. Een brug is voor mij een balkon en een serenade breng je het liefst aan mensen die op een balkon staan. En de bruggen zijn balkons waar je samen op staat. Nou, Renier, die had een hele grote liefde al voor trompet op jonge leeftijd. Toch heeft hij een rechtige studie gedaan, maar uiteindelijk heeft hij alle boeken op straat gezet en heeft gewacht tot alles weg was. Hij zegt, daardoor was ik pas vrij. Nou, de basismuziek van hem is een klein orgeltje. Basismuziekinstrument. En de orgelboeken die koop je niet zomaar in de winkel. Daar moet je met de hand gaatjes in maken. En die orgelboeken die kap ik allemaal zelf, zo heet dat, kappen. Maat voor maat, dat gaat echt op gevolg en dat vind ik echt fijn om te doen. Dan wordt het ook heel eigen. Wist ik eigenlijk helemaal niet, joh. Nou, je kent hem wel. Als je hem hoort, dan weet je het zeker. Reinier, die gaat het programma Route C op zoek naar een brug om te gaan spelen. Leuk is
1: dat, Reinier vaart de stad in om onder een lege brug te beginnen met spelen. Hij wil dat het publiek naar hem toe komt. En dan komen de mensen uit de huizen, blijven stilstaan, stoppen waarmee ze bezig waren om naar hem te luisteren.

wie heeft dat nou niet een keer gehoord in de Utrechtse Ambacht, deze man? En het is wonderlijk inderdaad. En het is heel apart als hij aan het spelen is. Dan denk je echt bij jezelf, wat gebeurt daar? Want dat is hartstikke leuk om te zien. Oh. Mensen, een leven lang cirkelend op het water. Een hele mooie documentaire over deze man. Reinier Sijpkens heet hij. En hij zegt hoe ik van bruggen kathedralen, muzikale kathedralen maak. En hij zegt, als ik straks niet meer ben, was er ooit eens een watermuzikant die dat toch met heel zijn hart ten uitvoer heeft gebracht. Leuk, je kunt het terugvinden ook op de pagina van Bingo FM. En wie heeft die man nou niet door de grachten zien varen en horen spelen? Dan denk je bij jezelf, wat gebeurt daar? Joh? De eerste keer dacht ik echt, wat is dit? Maar hij doet dat dus al blijkbaar zo lang. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. We blijven in Utrecht met het goede doel en in het leven.

Hele jonge Henk Temmingen, hele jonge Henk Westbroek. En de complete band, het goede doel. En in het leven hier bij Bingo FM. Altijd een leuk liedje gevonden. En ik begrijp echt dat de Goldband bij zichzelf denkt. Nou, we lijken af en toe in de muziek en de uitvoering wel een beetje op het goede doel van vroeger. Dat zit erg dicht tegen elkaar aan. We gaan dan op deze maandag richting het nieuws van 9 uur eens even kijken wat er gebeurd is in de wereld. En ik heb Cindy uitgenodigd en die zingt tegen mij. Sodemieter maar op.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
4: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
3: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
5: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
3: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bluffen Nielsen en Mannenharten, maandag 21 september. We gaan gewoon beginnen met de tweede uur. Nog wat info uit je eigen domstad. En vooral heel veel lekkere muziek.

Gerrit Schneider en Shaq en Spijt hier bij Bingo FM. Mensen, er is van alles en nog wat aan de hand qua verkeer. Maar het valt op zich wel redelijk mee, hoor. Het is, als ik zo naar buiten kijk, nou, zo tralala weer. We gaan het meemaken vandaag, een graadje of 20. Even kijken naar de situatie op de weg. Dat valt allemaal reuze mee. De A12 heb ik voor je. Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Dan de A27 breed, daar richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op de A27. 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Dat zijn eigenlijk de files op deze ochtend. En dat is echt te doen. Hier is Vroger. Wat een verhaal, hè, als je aan me lief hebt.

ben ik gezegend en soms ben ik vervloekt. Soms ben ik gesloten, maar voor jou.

0: Vroger, als je me lief hebt. Nou, dan hebben we hem. En hij is 65. Ja, we zijn zo'n beetje in dezelfde tijd begonnen, hij en ik, met onze carrières. De laatste optredens waren gewoon kut, zegt hij. Het was gewoon niet goed in een nieuwe video op Instagram. De stembandjes, die werkten gewoon niet meer. Vroger heeft gezegd, ik heb auto-immuunziekte. Dat heet myositis. En worden je spieren aangevallen. Ja, in stembanden zijn spieren. En hij zegt, ik heb het al 2 jaar. En inmiddels is duidelijk dat het myositis is. Ja, ik heb ook iets met mijn spieren, mensen. Daardoor zit ik vooral thuis, maar... René heeft het dus ook. Hij heeft zijn Ahoy-concerten moeten afzeggen. Hij zegt, dat is een van de zwaarste beslissingen ooit uit mijn leven. Want ik ben geen afzegger. Ik ben niet iemand die snel bij de pakken gaat neerzitten. Maar het hakt er natuurlijk wel in. En toch is het doorgaan volgens René Vroger geen optie. Zijn lichaam vraagt om rust. En Vroger wil zich gewoon de komende tijd richten op zijn directe familie. Ja, hij
1: lieve vrienden, ik wil even persoonlijk iets met jullie delen. Wat ik eigenlijk wel heel erg moeilijk vind. Het is moeilijk om te vertellen. De afgelopen 2 jaar kamp ik gewoon met lichamelijke klachten. Dat is een auto-immuunziekte waarbij mijn afweersysteem mijn spieren afvalt.
0: Ja, en voor de rest kun je dat allemaal zelf afluisteren. Het is al vervelend genoeg. En nogmaals, als je spieren aangevallen worden, je stembanden zijn spieren. En voor een zanger is dat natuurlijk verschrikkelijk. Nou, wens hem het allerbeste. En ik ben heel erg benieuwd hoe het ook verder gaat met de toppers. Dat is ook een beetje onzeker geworden of hij daar op het podium staat. Want hij is de initiatiefnemer geweest van de toppers. Het is zijn idee. En tussen jou en mij gezegd en gezwegen. Hij krijgt daardoor, omdat het zijn idee is, nog altijd de meeste centjes uitgekeerd met de optredens van de toppers. Nou ja, ben benieuwd hoe het verder met hem gaat, maar wij blijven zijn muziek natuurlijk draaien en ik hou hem in de gaten. En zijn laatste single met Waylon, dat was ook al zo'n optreden op tv. Ik dacht, gaat het wel goed met die man, maar een beetje... Nou ja, je ziet het maar weer. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Hier zijn Numidia en John West en Hi Bibi.

En ik zag in één keer in de Telegraaf, John West hoorde je met Numidia en Habibi, dat John West getrouwd is met zijn liefie Marina. Marina, Marina, Marina. John West is nou helemaal blij. Hij staat in de Telegraaf met een fotootje. Leuk. Straks krijg je de uitvoering te horen van Clouseau. Ik zing. Ik zing is een liedje van Zoe Levine Stelle. Draait heel veel in de ochtendshow. En de heren van Clouseau hebben dat bij de beste zangers gecoverd. Ja, dat gebeurt wel vaker. Zoals dit liedje ook van Busy Anne, hè? Anna.

jongens van Clouseau waren helemaal blij met de uitvoering van dit liedje. Het is maandag en ik heb het net gehad over de knip die bij de Katerijnen-singelen aangebracht. Nou, behalve dat gaan de lokale belastingen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 ook de pan uitreizen. De onroerende zaakbelasting, de OZB, voor woningen gaat met 15% omhoog. En de toeristenbelasting stijgt met 23%. Nou ja, de afvalstoffenheffing is een uitzondering. Deze belasting wordt niet verhoogd. Ook wordt de hondenbelasting afgeschaft. Weet je dat de hondenbelasting nog een wet is uit heel oude tijden? Net zoals vroeger kijk- en luistergeld. Dat was een wet uit de Tweede Wereldoorlog. Moet je nagaan. Vanaf 2019 gaan de verhogingen omhoog op de rioolheffing. Die gaan dit jaar ook met 7 euro omhoog. En er zijn bepaalde wijken, net buiten de Singel Nieuwe Wijk Merwede, daar moeten automobilisten straks ook op zondag gaan betalen. Nou ja, en dat betaald parkeren wordt ook nog eens een keer ingevoerd. En Utrecht wordt zo'n dure stad, jongens. Echt, oh man, oh man, oh man. Ja, uit cijfers van CBS blijkt dat de belastingen al langer stijgen. En de Utrechtse belastingen die gaan echt omhoog. Met een gemiddelde belastingheffing van 1303 euro per inwoner ligt Utrecht aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde van 843 euro. Dat scheelt echt ongelooflijk veel, hoor. Nou ja, ik ben benieuwd hoe jij dat allemaal beziet. Want alles gaat omhoog. De boodschappen gaan omhoog. De prijzen ervan. Maar ook bijvoorbeeld de energie en de aansluiting alleen al van Tennet. Dat gaat ook nog een heleboel geld kosten. En als je al aangesloten bent, dan moet je nog maar afwachten of je genoeg elektriciteit krijgt. Ja, het is echt wel wat dat betreft een dingetje, hoor. Nou ja. We hebben net een nieuwe college van Pro en D66. Dus je zult het er nog een tijd mee moeten doen. En wie weet wat er nog gaat gebeuren. Maar betaald parkeren wordt ook bij mij hier in Zuilen ingevoerd. En dat gaat ook bij Fluiten en Meren gebeuren. Het is bijzonder wat zich allemaal afspeelt in ons eigen domstad. Laat ik het daar maar een beetje bouwen. Maar je moet wel een goede portemonnee hebben. Wil je hier gewoon blijven wonen. En zeker als eigen huizenbezitter. Dan ben je helemaal het sjaakie. Als je net een nieuw huis koopt en je moet meteen betalen voor het parkeren en je moet meteen de OZB opbrengen. Ach ja, het hele leven is een keuze. Laten we het daar maar een beetje bouwen. Hier is Bloem, ik wil alleen bij jou zijn.

ZFM. Er is natuurlijk de beste zangers. Hè. En Zo Livaai en Snelle hebben de grootste hit van vorig jaar gescoord met Ik Zing. En Zoe Livaai die stond deze keer bij de beste zangers in de belangstelling. In het zonnetje, om het zo maar eens te zeggen. Zij heeft ook dat Ik Zing op haar strot getatoeëerd, zeg ik. En dat is toch ook bizar eigenlijk, maar goed. Dat zie je heel veel zangers en zangeressen doen in één keer zo'n tekstje. Nou ja, Zoe Livaai die heeft zitten kijken naar de mannen van Clouseau. En de mannen van Clouseau die dachten, weet je wat? Dat liedje Ik Zing, dat gaan we uitbrengen. Dat is de nieuwe single van Clouseau. Ik laat je gewoon even horen. Ja, je weet niet wat je hoort, joh. Gewoon dat liedje van Zoe. En ja, enorm complimenten. De beide heren van Clouseau met het hele orkestje. Ik laat het je gewoon even horen richting het nieuws. Kom maar, twee Belgen, ga zingen. Hop.

zo en ik zing. De geluidskwaliteit laat een beetje te wensen over. Maar ik denk, ik laat het je toch wel even horen. Want het was zo ontzettend goed. Wat een goede uitvoering van ik zing. Leuk, hè? En ja, die Zoe Levi, die werd stapelgek. En ik denk, degene die dit liedje geschreven heeft ook. Want de heren maken er echt een geweldige versie van. Ik zing van Clouseau. De versie van Clouseau, moet ik dan zeggen. En ze hebben toch een single uitgebracht ook, moet je nagaan. Wij gaan naar het nieuws met Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg. Ik...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht is vannacht rond 2 uur een explosie geweest aan de Van Vollenhovenlaan in Kanaleneiland. Op beelden uit de buurt is de ontploffing te zien bij de ingang. Bewoners moesten de flat verlaten. Er is schade aan de gevel en de ramen van het pand. Een onderzoek is opgestart. Ook het team explosieve verkenning kwam er naartoe. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij. Overheden zijn akkoord. De fietsroute heet Van Dom tot Dam en kost zeker 57 miljoen euro. De aanleg ervan moet in 2028 beginnen. Voor de nieuwe route is onder meer een nieuwe tunnel nodig in Utrecht en een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook worden wegen opgeknapt of beter verlicht. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Rijden tussen het paardenveld en ledig erf is niet meer mogelijk. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden vanaf januari pas opgelegd. De komende maanden krijgen mensen eerst nog een waarschuwing als ze toch onder Hoog-Catharijnen doorrijden. FC Utrecht moet even bijkomen van de nederlaag tegen Feyenoord. Die ploeg won met 5-0. Er ging veel mis bij FC Utrecht, zag ook verdediger Matthijs Didde.
2: Alles denk ik. We spelen denk ik 2 kansen bij elkaar over de hele wedstrijd. Het zijn 2 halve kansen, dus dat gaat niet goed. Dan krijgen we 5 goals binnen, dat gaat ook niet goed. Dus het was gewoon niet goed. We hebben gewoon elkaar in de steek gelaten vandaag.
1: En na deze nederlaag staat FC Utrecht 15e op de ranglijst. Het weer, wolken en af en toe zon, blijft droog. Vanmiddag is het 1 graad of 20.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

soms zit je wel eens te denken, wat heb je met iemand allemaal niet meegemaakt? Marco Borsato, die toen wij nog de lokale omroep in Utrecht waren, bij John Schaap langskwam. Toenmalig collega John Hendricks, die toen nog leefde. Daar kwam hij langs met zijn leren jas en zijn grote sombrero-achtige hoed. En had allemaal Italiaanse liedjes uitgebracht. Hij deed mee in de Hennie Huisman Soundmix Show. Ja, dat is zo lang geleden. En toen hebben we nog wat filmpjes gemaakt op de Oude Gracht met hem. Hartstikke leuk om hem te ontmoeten. En wisten wij veel dat hij later zo'n grote artiest zou worden. Zo heb je dat vaker met artiesten. Dat gebeurt gewoon. En nou ja, in zijn geval hartstikke leuk. En hij is weer terug. En dat vind ik op zich hartstikke fijn voor hem. Mensen, we gaan vandaag een mooie dag beleven. Een herfstdag. Zo mag je dat echt wel zeggen. En we hebben deze week eigenlijk alleen maar constante temperaturen. Vandaag 19 graden, morgen 21 graden en woensdag en donderdag wordt dat ook een beetje voorspeld. De wind die draait wel van het westen naar het zuiden. Er wordt zelfs een Indian Summer voorspeld, maar ja, dat is nog even afwachten hoor. Vandaag dus bijna geen neerslag, morgen ook geen neerslag en dan in de loop van de week wel wat neerslag. Herfstachtig weer met windkracht 2, morgen windkracht 1, nou, dat is eigenlijk geen wind. En dan woensdag gaat de wind naar het zuiden draaien. De temperaturen die blijven dus zo'n beetje hetzelfde. En woensdag kan er misschien een onweertje bij komen. Van vandaag een wolkje, een zonnetje en 19 graden, zo ongeveer. Ik heb André Hazes voor je met gastenlijst, bankzitters en Robert van Heem met Rapido. En de, nou ja, het is niet normaal, joh, diamanten winnaar, platenstream winnaar, Samuel Welte en Rousseau. En zij staan bovenop de hitlijsten. Echt heel hoog. Minstens tot 10 en bij sommige lijsten 1. Boom! Een oude bingo schuif. Samuel Welte en Rousseau. Eerst André Hazes.

0: bent voor mij.
1: Dag gastenluis, jij bent voorbij hier bij André Hazes. Ik wilde de file aan je melden, maar die is opgelost. Er zijn geen files. Lekker is dat, hè? Kan ik het nog wel even hebben over die route waar Marjolein het over had in het regionieuws van Dom tot Dam. Dan moet je hier met de Muisjesweg, moet je de Debkabrug moet je nemen. Nou, in de tijd dat ik nog een berenconditie had, probeerde ik wel eens die fietsroute te pakken. Muisjesweg, dan kun je dus op de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal kun je op Lage Weide komen. Dat is een partij stijl, jongen. En er zit een haarspelbocht in. Dat wordt één grote puinhoop, kan ik je melden. Maar ja, ik ben toch ook benieuwd of er genoeg geld is om dat allemaal aan te leggen. Er worden allemaal tunnels aangelegd en de brug moet dan hier aangepast worden bij het Amsterdam-Rijnkanaal bij mij. Nou ja, ik ben er. En moet dat allemaal met fatbikes en elektrische fietsen dan? Of ga je dan zoals ik op mijn open fiets hier vanaf de Muisjesweg hier, als ik de brug over ben, heb ik het al gehad. Dan moet je me eerst aan het zuurstof zetten, joh. Maar goed, ik ben benieuwd. Van Dom tot Dam, de fietsroute. Zal mij benieuwen. Ik ben meer een bankzitter tegenwoordig. Zet de

Allerlei prijzen worden weer uitgedeeld. Samuel Welten en Russo en Boom hoor je hier bij Bing of M. Nou, die Samuel die gaat als een speer werkelijk. Want hij heeft gewoon deze week een diamantenplaat. Ja, dat is echt niet normaal, joh. Een diamantenplaat gehad omdat zijn singeltje Echte Liefde is te koop. De debuutsingle, die ook Bingo-schuif is geweest. 50 miljoen keer is gestreamd. En dat is toch echt niet normaal. Hij heeft dat vorige week gekregen bij 100% en elder collega's. Barry Paf die mocht hem dat uitreiken. En daarvoor had hij ook al zijn platinaplaat gehad vanwege Echte Liefde is te koop. Ja, als je dat krijgt als beginnend artiest, het is toch echt een komeetcarrière werkelijk. Hij is iedereen voorbij gestreefd en dat is toch eigenlijk wel heel erg leuk. Hè? Ja, die platinaplaat, dat is echt niet normaal, zegt hij. Hij zei, Jezus Christus, moet er echt even voorbij komen. En die jongen overkomt het allemaal maar. En ik vind hem heel lief, want hij heeft ook constant aandacht voor zijn chauffeur die hem overal mee naartoe brengt. Die man is ook hartstikke trots. En de oma van Samuel luistert altijd naar Bingo. Die zal toch ook wel echt zo'n beetje ontploffen op dit moment. Hartstikke leuk. Samuel Welten en een plaat had hij al, maar nu een diamantenplaat. Het is echt ongelooflijk zoals dat gaat met deze jongen. Over mensen die alles hebben meegemaakt, mensen die net zijn begonnen. Nou, Samuel begint net, maar eigenlijk is normaal, de band normaal. Officieel is een keertje al gestopt. Benny Jolink die dacht, nou, ik heb het eigenlijk wel gehad. Maar die krijgt nu ook weer alle details die er zijn. Hij heeft een eigen podcast en hij heeft ook de Bumanel Award gekregen voor zijn hele oeuvre. En daar is hij ook hartstikke blij mee. Hij zegt vooral, teksten waren bij ons hartstikke belangrijk. Want naast een heleboel lol maakten we ook teksten voor de mensen op het platteland die echt net wat meer betekenen voor die mensen. Daarom draai ik gewoon maar even normaal. Naast Samuel Welten, allemaal mensen die in de prijzen vallen, prijzen krijgen, enzovoort, enzovoort. Hartstikke leuk. Mama, waar is mijn pils? Een van die vrolijke liedjes van normaal. Waar ze ook echt heel veel hits mee gescoord hebben. Na die monsterhit Oerend Hart.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

is het wel. Het duurt maar even en de weken vliegen voorbij. Het is alweer maandag. De nieuwe single van René Schuurmans is perfect dan. Dit was Laat de zon in je hart.

0: De afgelopen twee dagen heb ik mezelf opgeladen, playlisten samengesteld, zodat ik de komende vijf dagen weer gezellige muziek kan draaien bij de koffie. Nou, laten we daar maar snel mee beginnen.
1: Ja, gezellig, John Schaap, er is die bij, jongens.
2: Luisteraar, hij is knap, hij

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Lijn, ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: Een multicultureel liedje waarmee we bij Bingo FM veel mensen aanspreken. Mijn liefste, of zoals het in het Arabisch gezegd wordt, Habibi. En het andere duet dat je hoorde was van Kaandorp en Vinkes.
1: Lekker.

Imca Marina met een van haar allermooiste liedjes, vind ik. Ook als ik er niet ben. We gaan hem draaien, de meest gedraaide single op... Bingo FM, de bingo schrijf. 11 jaar geleden deed ze mee met The Voice of Holland. Ze kreeg alle aandacht op televisie. En even later had ze een hoofdrol in de...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht is vannacht rond 2 uur een explosie geweest aan de Van Vollenhovenlaan in Kanaleneiland. Op beelden uit de buurt is de ontploffing te zien bij de ingang. Bewoners moesten de flat verlaten. Er is schade aan de gevel en de ramen van het pand. Een onderzoek is opgestart. Ook het team explosieve verkenning kwam er naartoe. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij. Overheden zijn akkoord. De fietsroute heet Van Dom tot Dam en kost zeker 57 miljoen euro. De aanleg ervan moet in 2028 beginnen. Voor de nieuwe route is onder meer een nieuwe tunnel nodig in Utrecht en een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook worden wegen opgeknapt of beter verlicht. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Rijden tussen het paardenveld en ledig erf is niet meer mogelijk. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden vanaf januari pas opgelegd. De komende maanden krijgen mensen eerst nog een waarschuwing als ze toch onder Hoog-Catharijnen doorrijden. FC Utrecht moet even bijkomen van de nederlaag tegen Feyenoord. Die ploeg won met 5-0. Er ging veel mis bij FC Utrecht, zag ook verdediger Matthijs Didde.
2: Alles denk ik. We spelen denk ik 2 kansen bij elkaar over de hele wedstrijd. Dat zijn 2 halve kansen, dus dat gaat niet goed. Dan krijgen we 5 goals binnen, dat gaat ook niet goed. Dus het was gewoon niet goed. We hebben gewoon elkaar in de steek gelaten vandaag.
1: En na deze nederlaag staat FC Utrecht 15e op de ranglijst. Het weer, wolken en af en toe zon, blijft droog. Vanmiddag is het 1 graad of 20.
0: Schaap met John Schaap.

Wanneer kan deze tekst geven? Het Schippershuis, een café dat zich prominent in de haven van Horen bevindt, had hij er nog geen idee van dat zelfs Demis Roussos en Robert Humperdinck Mireille Mathieu covers van dit liedje zouden opnemen in hun taal. Ja,

vele bed. Hij is dus sportinstructeur. En daarnaast deed hij mee met Temptation Islands, Love for Lief. En ja, hij is dus nu ook actief in de muziek. Nou, dat betekent dat hij zich geen moment verveelt. Hij komt er zometeen aan, een mooi moment van John. Zo'n liedje dat ik op de playlist heb gezet. En even lekker naar gaan luisteren. En ik hoop dat jij dat ook doet. Guus Meeuwis, samen met zijn band Van Gant. Je hoeft niet veel van me te houden. Na deze klassieker van Dries. Je foto.

De radio speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

0: toch allemaal maar wat.
1: Nou, zit ik hier mijn stinkende best te doen? Dan zingt Amina, we doen toch allemaal maar wat. Ja, dat vind ik echt niet aardig.
2: John, je hebt gelijk, jongen.
1: Ja, toch, Ronnie? Ik ga zo meteen even een liedje van jou draaien naar het NOS Radio Nieuws van 11 uur. Over dat fijne stukje familie van je, Tante Ria. En mooi, hè, dat plaatje van Guus Meeuwis dat ik net aan je liet horen. Je hoeft niet veel van me te houden. Dat was zo'n momentje van John uit mijn persoonlijke platenkast. En daar heb ik er in het volgende uur ook nog wel een aantal van. Tot zo. Ik ga even een bakje koffie halen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.
3: Hallo, Rudy Raastal hier. Ik ben op audiëntie bij John Schaap. Dus John, leg je hoefjes maar op mijn schouders.

En ondertussen rijdt Henk Wijngaard ons naar de volgende hits. En dat is er een van Nick en Simon, Vaarwel Verleden. En ik heb een mooie klassieker opgezocht van Frans Duits en Marianne Weber. Misschien heb je dat liedje nog nooit gehoord.

allemaal groot. Misschien wil je vergissen. Ik ben blijven steken op 1,68. Miss Montreal, een groot talent uit Amersfoort. En wat een grote naam op onze playlist vanmorgen. Ik lees een berichtje van Leslie van den Burg. Teun Landsaat en Bas Vlieland zijn vandaag in Caravela aangekomen. En Ricky Velken is er ook al. Nou, van hem gaan we straks een liedje draaien. Het wordt een hele gezellige week daar met de optredens van de Utrechtse kanjers in Caravela. We wensen jullie heel veel plezier daar. En William Jans ga ik natuurlijk straks draaien. En in het volgende half uur ga ik even voluit zingen voor Ben van Soes, die vandaag jarig is. Jij feliciteert hem ook al van harte. Hier is Circus Christus.

Nou, William, dan moet je dus in Caravela zijn deze week. Want daar gaan ze helemaal los. Teun Landsaat draai ik straks naar het regio nieuws. Ik hoop dat de barvrouw in ieder geval volle fusten heeft voor jullie. Hier is Ricky Velken.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaallaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regio nieuws.
8: Goedemorgen. In Utrecht is vannacht rond 2 uur een explosie geweest aan de Van Vollenhovenlaan in Kanaleneiland. Op beelden uit de buurt is de ontploffing te zien bij de ingang. Bewoners moesten de flat verlaten. Er is schade aan de gevel en de ramen van het pand. Een onderzoek is opgestart. Ook het team explosieve verkenning kwam er naartoe. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij. Overheden zijn akkoord. De fietsroute heet Van Dom tot Dam en kost zeker 57 miljoen euro. De aanleg ervan moet in 2028 beginnen. Voor de nieuwe route is onder meer een nieuwe tunnel nodig in Utrecht en een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook worden wegen opgeknapt of beter verlicht. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Rijden tussen het paardenveld en ledig erf is niet meer mogelijk. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden vanaf januari pas opgelegd. De komende maanden krijgen mensen eerst nog een waarschuwing als ze toch onder Hoog-Catharijnen doorrijden. FC Utrecht moet even bijkomen van de nederlaag tegen Feyenoord. Die ploeg won met 5-0. Er ging veel mis bij FC Utrecht, zag ook verdediger Matthijs Didde.
9: Alles denk ik. We spelen denk ik 2 kansen bij elkaar over de hele wedstrijd. Het zijn 2 halve kansen, dus dat gaat niet goed. Dan krijgen we 5 goals binnen, dat gaat ook niet goed. Dus het was gewoon niet goed. We hebben gewoon elkaar in de steek gelaten vandaag.
8: En na deze nederlaag staat FC Utrecht 15e op de ranglijst. Het weer, wolken en af en toe zon, blijft droog. Vanmiddag is het 1 graad of 20.
10: Schaap met John Schaap.

Want we hebben nog maar een kwartiertje te gaan. En daarna wordt de lunch gepresenteerd door meester kok Henry Verwoerd. Die weer een heerlijk programma voor ons heeft samengesteld. En een

Covers in the Air werd Nederlandstalige liederen gecoverd door Nico Landers en maakte een top 40 succes hiermee. Dit waren Gerard Joling, Billy Dans en Afro Bros met dit liedje. Het is maandag, we kijken met de Bungie Boys in

waren. Jawel. Nou, dan stop ik de discussie. De show zit er tenslotte op voor vandaag. De kroketten gaan hier in het vet voor de lunch. Lekker broodje erbij en genieten. En ik draai er nog één voor je van Frans Bauer. Jij en ik gaan genieten van vanavond. Tot morgen. Jij en

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De politie onderzoekt de explosie van vannacht bij een flatgebouw in Transwijk. Iets voor 2 uur werden bewoners wakker van de klap. Ze werden opgevangen in bussen. Op straat zijn volgens de politie nog meer explosieven gevonden. De EOD heeft die meegenomen en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Niemand is gewond geraakt. Het portiek heeft veel schade. Naar de daders wordt gezocht. Wie camerabeelden heeft of informatie kan zich melden. Onder jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit flink gedaald. Van 40 naar 22%. Dat blijkt uit een 4-jaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De daling komt in alle lagen van de bevolking voor, zegt deze onderzoeker.
2: In verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
1: Dit komt door uitlatingen van politici en influencers over diversiteit. Denken ze. Belangrijk om thuis en op school te praten. Schoonmakers gaan mogelijk weer staken, zegt FNV. De vakbond wil de cao openbreken. Die werd gesloten door collega's van het CNV met de werkgevers. FNV is het daar niet mee eens. Vorige week werd onder meer gestaakt door schoonmakers op Utrecht Centraal. Donderdag kwamen honderden schoonmakers in Utrecht bij elkaar. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Je mag niet meer onder winkelcentrum Hoog Catharijnen doorrijden. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden pas vanaf januari opgelegd. Volgens de gemeente is de zogenoemde knip in de weg nodig voor de verkeersveiligheid. Maar ondernemers die hebben kritiek. Het weer, wolken en zon, het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

verder valt het wel mee. Dat is de titel van de plaat. Je hoorde Benny Nijman samen met Bonnie Sinclair. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we weer terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En gaan we ook eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want dat is weer een mooie voor vandaag. Hier is Nick Nicolai.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag. En weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: lekker dansen begonnen met Vincent en de Dromedans. Welkom bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Maandag vandaag is de werkdag van de week. En we moeten er weer een week tegenaan beuken. Maar ik zal in ieder geval je ondersteunen met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Eentje daarvan, dat is deze van Digi Dex, La Vie est Belle.
1: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein. Mijn hoofd valt op een vrouw. Niet helemaal hond. Dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: Spanje.
1: Jeffrey Kuipers, ik rot op naar Spanje. Lekker ritmisch verantwoord, zonnebrandolie bestendig. En we draaien het hier tijdens de lunch. Geniet van je lunch, geniet van de muziek natuurlijk. We gaan ook een beetje terugblikken, want misschien heb je de vakantie wel gereden op de Route du Soleil. Hier is Walter Kroes.

mooi. Jaap Reesema en Zij is voor mij. Hier, recht uit het hart van de Domstad. Gaan we nog één plaat draaien voor het regionieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug met mooie platen voor jou aan de andere kant. En we gaan eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want dat is weer een mooie vandaag. Hier is Frans Bauer. Hey.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De politie onderzoekt de explosie van vannacht bij een flatgebouw in Transwijk. Iets voor 2 uur werden bewoners wakker van de klap. Ze werden opgevangen in bussen. Op straat zijn volgens de politie nog meer explosieven gevonden. De EOD heeft die meegenomen en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Niemand is gewond geraakt. Het portiek heeft veel schade. Naar de daders wordt gezocht. Wie camerabeelden heeft of informatie kan zich melden. Onder jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit flink gedaald. Van 40 naar 22%. Dat blijkt uit een 4-jaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De daling komt in alle lagen van de bevolking voor, zegt deze onderzoeker.
4: In verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
3: Dit komt door uitlatingen van politici en influencers over diversiteit. Denken ze. Belangrijk om thuis en op school te praten. Schoonmakers gaan mogelijk weer staken, zegt FNV. De vakbond wil de CAO openbreken. Die werd gesloten door collega's van het CNV met de werkgevers. FNV is het daar niet mee eens. Vorige week werd onder meer gestaakt door schoonmakers op Utrecht Centraal. Donderdag kwamen honderden schoonmakers in Utrecht bij elkaar. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Je mag niet meer onder winkelcentrum Hoog Catharijnen doorrijden. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden pas vanaf januari opgelegd. Volgens de gemeente is de zogenoemde knip in de weg nodig voor de verkeersveiligheid. Maar ondernemers die hebben kritiek. Het weer, wolken en zon, het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. We gaan terug naar 1981. Met muziek van André Hazes. Het nummer dat heet Wat is dan liefde? Ja, dat is voor iedereen weer verschillend. Maar dat zit er in die oude platendoos vandaag.

Hotel Suite. Nou, wij hebben de bruidsuite, als je kijkt wat voor muziek dat we draaien. De lekkerste plaat alleen voor jou. Hier de Johnny Romein, gaat over Adi.

Papa's Geld, Dave Dekker hier op Bingo FM. Daarvoor hadden we nog Miek Harren met Gekke Huis. Ja, als je wel eens rondkijkt, dan denk je van jongen, jongen, wat is het een gekke huis. Terug in de tijd doen we met Spiros en de aarde beeft.

Dans voor mij, hoor. De Team Royce Hour, Wesley Klein en Brace. Het is weer tijd voor mij om afscheid van je te nemen. We gaan de knuffeluitvoering draaien van Adios Amore Adio. Dus we gaan knuffelen de deur uit. En ik wens je straks veel plezier met Lawrence. Die gaat ook weer hele mooie platen draaien. Morgen ben ik je weer tussen 12 en 2. Dus ik hoop je dan daar weer te zien. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

waanzinnig van Danny Nicolai hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Een hele goede middag. Het is maandag 21 september. De zomer is voorbij. Herfst is nu officieel van start gegaan. En de lunch en zo. En bingo in de middag. En Kevin Scholten en Ben Lawrence straks. Ja, dat gaat gewoon lekker door, hè? Ook in de herfst. Nou, fijn dat je erbij bent, hoor. Een nieuwe werkweek. Ook weer een nieuwe ronde, nieuwe kans als het gaat om een foutmomentje. Heb je een suggestie? Laat vooral even weten. Lawrence@bingofm.nl. Gebruik de app of via @LawrenceDuclaas op Insta. Dit is ook schitterend. Altijd wel iemand.

is ook schitterend. Afkorting IOS, altijd wel iemand hier op de stadszender van Utrecht. 107.7 FM in een groot deel van de provincie Utrecht via DHB+, via de app en bingofm.nl. Gaan we naar de nieuwe van Samuel Welten met Russo.

Boom van Samuel Welter met Russo hoorde je op Bingo. Nou, ik heb een lekker bakje koffie erbij gepakt. Ik zit lekker met een hoodie in de studio. Ja, ik heb het toch wel een beetje koud vandaag. Ik weet niet wat het is. De rillingen over mijn lijf terwijl wij na zomer gaan krijgen. Nou ja, we gaan het allemaal wel zien. Dit is Wesley Bronkhorst.

Even correctie. Ja, rosé, dat is altijd wel lekker met een temperatuurtje rond de 25 graden. Misschien wel warmer. Ik had het over nazomer, maar ik zit even te kijken naar de vooruitzicht. Ja, het is nu gewoon 19 graden. Morgen is het 20 graden en vanaf woensdag regen en dan wordt het 19 graden. Dus helemaal geen nazomer. Ik zat toevallig naar de temperaturen te kijken van Creta. Dus ik was even niet helemaal goed bij de les. Ja, ik dacht, ik open mijn buienradar-app even. En toen zag ik warme temperaturen staan vanaf woensdag. Maar dat geldt dus niet voor ons hier in Utrecht, maar wel voor als je naar Griekenland gaat. Toevallig weet ik dat collega van de zondagavond Geert de Groot in Griekenland is geweest en nu inmiddels ook weer thuis is. Dus had beter een weekje langer kunnen blijven. Hey, goedemiddag nogmaals, het is maandag. Leuk dat je erbij bent. Laurens Duclaas hier tot 4 uur. Bingo in de middag met Willem Jans.

heerlijke Bingo FM-klassieker. Erik Messi met Swinging. Nou, zijn er wat Swinging aan het luisteren die over ongeveer 50 minuten foute momenten willen horen? Geef het door met de app lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Instagram @lawrencenicolaas. Dan gaan we nu naar Kadans met Een Nacht. Nou, Een Nacht om nooit te vergeten is lekker luisteren een keer naar Ben McLaurin's. Ik weet niet, ben je een nachtberaker? Dan neem ik je mee naar bed van maandag tot en met donderdag tussen 11 en middernacht. En de vrijdag altijd een uurtje eerder na 10 uur avondshow vanaf 10 uur te horen hier op de Stadszender van Utrecht. Dus ja, ik neem je letterlijk mee naar bedje toe.

plaat van René Vroeger met Waylon, hoe de liefde gaat. En geëmotioneerd post hij afgelopen zaterdag een video aan René Vroeger. Hij gaat tijdelijk stoppen. Hij zei zelf dat hij gewoon niet goed meer is op dit moment. Hij lijdt aan een auto-immuunziekte en legt voorlopig zijn werk neer. Heel veel sterkte en heel veel beterschap natuurlijk. Hè, want ja, René Vroeger mogen wij zeker niet vergeten. Een dikke hart en een dikke knuffel vanuit de studio hier van Bingo FM. Hoor je nu Bluff?

0: Love met niets dan dit hoorde je. We gaan binnen een halve minuut naar het regionale nieuws. Bingo FM.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemiddag. De politie onderzoekt de explosie van vannacht bij een flatgebouw in Transwijk. Iets voor 2 uur werden bewoners wakker van de klap. Ze werden opgevangen in bussen. Op straat zijn volgens de politie nog meer explosieven gevonden. De EOD heeft die meegenomen en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Niemand is gewond geraakt. Het portiek heeft veel schade. Naar de daders wordt gezocht. Wie camerabeelden heeft of informatie kan zich melden. Onder jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit flink gedaald. Van 40 naar 22%. Dat blijkt uit een 4-jaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De daling komt in alle lagen van de bevolking voor, zegt deze onderzoeker.
8: In verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
7: Dit komt door uitlatingen van politici en influencers over diversiteit, denken ze. Belangrijk om thuis en op school te praten. Schoonmakers gaan mogelijk weer staken, zegt FNV. De vakbond wil de cao openbreken. Die werd gesloten door collega's van het CNV met de werkgevers. FNV is het daar niet mee eens. Vorige week werd onder meer gestaakt door schoonmakers op Utrecht Centraal. Donderdag kwamen honderden schoonmakers in Utrecht bij elkaar. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Je mag niet meer onder winkelcentrum Hoog Catharijnen doorrijden. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden pas vanaf januari opgelegd. Volgens de gemeente is de zogenoemde knip in de weg nodig voor de verkeersveiligheid. Maar ondernemers die hebben kritiek. Het weer, wolken en zon, het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19.
6: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

gebarentaal van Monique Smit hier op Bingo. Voor het regionale nieuws en meer nieuws uiteraard in onze app en bingofm.nl. En straks uitgebreid om 4 uur bij Kevin Scholten, onderweg naar huis met Kevin. Dan hoor je ook uitgebreid nieuws, verkeer, weer en ook gezelligheid bij Kevin. En bij Kevin kun je ook gewoon muzikale suggesties aanvragen via kevin@bingofm.nl. Bij mij kun je binnen een half uur een fout moment verwachten. Die kun je ook aanvragen. Je weet het, hè, Lawrence@bingofm.nl via de app of @LawrenceNiclaas op Instagram.

Nick en Simon. En we gaan door naar Zeist, naar een statie verder. Hè. Henk Dissel met Chance. Mag je nog tegenwoordig Chance in deze tijd? Nou, af en toe wel toch. Loris Nicolaas mag alles even met een dikke vette knipoog. Ja, ik hou van Chance, maar ik durf het niet te uiten. Ik zag je staan.

Niet bang voor de duivel van Frank van Etten. We gaan naar Gerrit Schneider van Den Haag naar Amsterdam. Dus van 070 gaan we naar 020. En dan kom je ook nog langs 030. Onze eigen Utrecht met statie. Ik denk aan...

Dit krijg je dan, hè? Niet YMCA, maar KNMI, de Nederlandstalige versie van Tony Peroni senior met His All Stars. En misschien is het wel gewoon spontaan dat die in mijn playlist terecht is gekomen. Omdat ik het over nazomer had aan het begin van de show. Maar er is totaal geen nazomer. Het wordt alleen maar slechter met een graad of 19. En vanaf woensdag gaat het regenen. Ja, ik zat de temperaturen te bekijken van Kreta. Hij stond nog op Kreta. Dat kwam waarschijnlijk omdat Geert op vakantie was. Dus ik was een beetje benieuwd hoe warm het daar was. Afgelopen weken. We gaan naar Django Wagner met

Django Wagner met Nelis Leerman. We gaan vanavond naar de kroeg. En omdat ik al KNMI had gedraaid van Tony Peroni senior, kwam ik op een idee om, je zou misschien nu denken van, goh Lawrence, ga nu al een fout moment draaien. Dr. Alban, It's My Life. Nee, totaal niet. Dit is nog geen fout momentje hoor, want dit is gewoon een Nederlandstalige versie. Happy Luis, Hans Kraaij junior. Eigenlijk wel grappig dit om te draaien. Ik kwam er opeens op. Ik dacht, nou, dit wil ik wel even draaien. Gewoon even vrolijk worden. Dus zo dadelijk het internationaal van 3 uur. En daarna ben ik er nog een uurtje hoor met Bingo in de middag. Blijf er lekker bij. De maandag editie 21 september. Begin van de herfst. Oh, ja hoor. Maar we zijn nog lang niet klaar met Bingo FM. Er komen nog leuke programma's hoor. Och, ik heb zo zin in kerst opeens. Ik weet niet waarom.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Hela hola van Pater Moes Groen hier op Bingo. Tweede gedeelte van Bingo in de middag. Loor Sinterklaas tot 4 uur. Gezellig dat je er nog bij bent. En straks een vouwmomentje. Nou ja, straks, dat is al binnen nu en 10 minuten. En straks heb je wel Kevin Scholten met Onderweg naar huis de spits zien. Oh, dat wordt alleen maar gezellig.

Marco Schuitmaker met Loesu Hordie op bingo. Het is tijd voor een lekker fout momentje. Nou, en de keuze was weer reuze vanmiddag. En ik heb er een uitgekozen. Dankjewel, Menno van den Berg. Jij vroeg om Solid Harmony met I'll Be There For You. Die hoor je nu.

Ik moet zeggen, Menno van den Berg, dat dit bij mij wel bepaalde gevoelens oproept. Op een of andere manier. Solid Harmony met I'll Be There For You op Bingo als fout moment. Nou ja, vanavond weer nieuwe ronde, nieuwe kansen om 11:15. En morgenmiddag om

Jannes met Itsy Pitsy. Ja, Itsy Pitsy. Heb ik daar nog wat aan toe te voegen? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Itsy Pitsy. Ja, wat Itsy Pitsy. Jongens, ik krijg een slappe lach. Koos Werkeloos, Klein Orkest. Ook zo'n lekkere plaat hier op de Stadszender van Utrecht. Die hoor je nu op de radio, op Bingo FM. Bom, bom.

0: Miss Montreal met schuilen. Nou ja, we zijn uitgeschuild. We gaan geschuild. Nee, geschuild. Ja, en ik ben uitgelachen. Ja, ik kreeg opeens spontane slappe lach. Ja, nee, goed. Ik heb een uitdrukking, maar die ga ik nu niet melden. Kan ik wel een keertje in de avonduren doen. We gaan naar het belangrijkste nieuws. Het regionale nieuws van alle vier. Hoor je niet voorbij komen.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. De politie onderzoekt de explosie van vannacht bij een flatgebouw in Transwijk. Iets voor 2 uur werden bewoners wakker van de klap. Ze werden opgevangen in bussen. Op straat zijn volgens de politie nog meer explosieven gevonden. De EOD heeft die meegenomen en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Niemand is gewond geraakt. Het portiek heeft veel schade. Naar de daders wordt gezocht. Wie camerabeelden heeft of informatie kan zich melden. Onder jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit flink gedaald. Van 40% naar 22%. Dat blijkt uit een 4-jaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De daling komt in alle lagen van de bevolking voor, zegt deze onderzoeker.
3: In verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
2: Dit komt door uitlatingen van politici en influencers over diversiteit. Denken ze. Belangrijk om thuis en op school te praten. Schoonmakers gaan mogelijk weer staken, zegt FNV. De vakbond wil de CAO openbreken. Die werd gesloten door collega's van het CNV met de werkgevers. FNV is het daar niet mee eens. Vorige week werd onder meer gestaakt door schoonmakers op Utrecht Centraal. Donderdag kwamen honderden schoonmakers in Utrecht bij elkaar. De Catharijnensingel is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Je mag niet meer onder winkelcentrum Hoog Catharijnen doorrijden. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen, die worden pas vanaf januari opgelegd. Volgens de gemeente is de zogenoemde knip in de weg nodig voor de verkeersveiligheid. Maar ondernemers die hebben kritiek. Het weer, wolken en zon, het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Als ik je laat gaan van Treintje Oosterhuis door het regionale nieuws. En straks bij Kevin meer, hè? Meer uitgebreid regio nieuws. En het weer en verkeer en veel gezelligheid, hoor, vanaf 4 uur.
1: Ik heb het even.

als je wint van Brood en Vrienden op bingo. We gaan naar Babette van Veen met Soy Kroon. Kijk niet achterom. Nou ja, de jubileumuitzending van Goede Tijden, Slechte Tijden. 1 oktober 2025 nam Jette van der Meij VS Laura Selmoers afscheid. En dit is haar afscheidsliedje. Als je komt.

En dat is het ook zeker. Je moet altijd vooruitkijken naar de toekomst en nooit meer achterom. Ook heb je, nou ja, goed, de negatieve dingen dan wel. Je kunt wel achterom kijken, maar dan wel de positieve dingen. En alles, alle negatieve dingen, die moet je vergeten. Zo bestempelen Babette en Zoyet. Kijk niet achterom. Na gewoon 35 jaar Laura Selmorst, VS Jette van der Meijen. In goede tijden, slechte tijden. Ik ga afscheid nemen van je. Kevin Scholten neemt het stokje zo dadelijk over. Hij schakelt live vanuit Nieuwegein. De groetjes vanuit Hengeveldstraat voor Kevin. Heel veel plezier met Kevin zo dadelijk vanuit zijn thuisstudio. Ik dacht, laat ik eens afsluiten met een jeugdsentiment klassieker van mij. 2 oktober 1999 namen Carlo en Nien afscheid van Telekids. Ja, dit vond ik echt zo leuk altijd. 3 minuten. Hey, tot morgen. Zeg hier dan.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij het Berg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Nieuwegein en Beest. Daar staat 14 minuten vertraging. En ja, tot zover de fileinformatie. Goedemiddag.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Santa Shiny Yard. Heb je een leuk weekend gehad? Heb je nog leuke dingen gedaan? Of was het gewoon een rustig weekend? Ja, we zouden in eerste instantie naar het Spoorwegmuseum zijn gegaan. Maar de kinderen kozen toch iets anders. In het Spoorwegmuseum namelijk kon je afgelopen weekend met name ook wagons in die normaal gesproken gesloten waren. En dat leek mij een heel leuk idee om daar toch even te gaan kijken. Maar pas geleden is het zwembad in Nieuwegein verbouwd. En de kinderen kozen ervoor om die kant op te gaan. En eerlijk is eerlijk, het is een leuk zwembad geworden. Veel meer glijbanen en het water is ook een stukje warmer. Als je nog een keer denkt daar naartoe te gaan, dat is zeker te weten en aanraden.

voor mij in dat samen met Billy Dans en Avalbros. Een enorme leuke versie om te draaien hier op Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. We gaan er even door met muziek van Volumia. Het is alweer tijd voor het regionale nieuws. En daarna kijken

0: en de Spoorst gaat rijden. Daarmee verdwijnt de doorgaande Noord-Zuidroute onder elke treinen door. De afsluiting maakt deel uit van het Utrechtse mobiliteitsbeleid en was al langer gepland. De invoering liep wat vertraging op door bezwaren en juridische processen. Maar begin juli gaf de rechtbank de gemeente uiteindelijk groen licht. Maar ja, heel veel mensen zijn er tegen. Onder andere natuurlijk hoge treinen zelf, want het zal zorgen voor enorme vertragingen. Maar ja, we gaan het de zijne tijd beleven en kijken of dit stand blijft houden in ieder geval. Tijd voor het internationaal, wou ik zeggen. Maar het regionale nieuws van 16:30. En daarna ben ik heel gauw bij je terug. Tot zo.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met de OVP. Deze actie duurt 2 maanden en is een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie de afgelopen tijd. De provincie betaalt die korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. De bouw van woonwijk Rijnenburg bij Utrecht kan vertraging oplopen door versnipperde grond. Zo'n 180 stukken weiland zijn in handen van verschillende eigenaren. De gemeente moet daarvoor met veel mensen onderhandelen wat extra tijd en geld kan kosten. Grondhandelaren die verdienden de afgelopen tijd door doorverkoop zeker 4,5 miljoen euro. Je kunt je weer laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen en volgens de GGD is dat vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet wel op afspraak en kan tot en met eind november. Krijg je nog het weer van me? Het is bewolkt. Vanavond en vannacht ook. En dan blijft het droog. Morgen net als vandaag een graad of 19. Maar er wel een stukje grijzer.
0: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 5 minuten vertraging. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest ongeveer 14 minuten. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Knalenland en Woerden ongeveer 9 minuten. En als laatste alweer de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos ongeveer 8 minuten vertraging.
5: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Die klassiekers. Mijn klassieker voor vandaag, terug naar de jaren 80. En dat gaan we doen met niemand minder dan Arnie Jansen en Les Gezales. En samen zingen zij over Julie. Herinner jij je deze nog?

Terug naar het jaar 1996. En dat met Maxime en Franklin Brown. En het was als de allereerste keer. Het Centraal Museum in Utrecht begint op 1 oktober... met het onderhoud aan de oudste delen van het gebouw. De middeleeuwse vleugel en de kapel worden opgeknapt en verduurzaamd. Zo wordt onder meer het dak, de gevels en de klimaatinstallatie aangepakt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot uiterlijk september volgend jaar... en bezoekers kunnen gewoon via de hoofdingang naar binnen. Wel komt daar ongeveer een jaar lang een stijger te staan. Ook is tijdelijk extra bouwverkeer in de omgeving te verwachten. Maar het museum zelf is gewoon bereikbaar, dus dat je het even weet. Wij gaan

De file zal op dit moment reuze meevallen. We kijken om 5 uur weer even naar de situatie op de weg. En natuurlijk wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Hier is René Karst en het atje voor de sfeer.

Afgelopen zaterdag zat ik te kijken naar Make Up Your Mind. En eerlijk is eerlijk, ik heb hem er niet tussenuit gehaald. Maar John de Bever deed daar aan mee. Echt enorm goed gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat hij zoiets zou doen. Maar des te groter was de verrassing toen zijn naam op het bord verscheen. En we uiteindelijk hebben kunnen genieten van een optreden van John de Bever. Goed zo, we gaan nog even op muziek draaien. Naar het nieuws kijken we nog eventjes verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor Cloud en Selfie.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Beest ongeveer 15 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn 17 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 9 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Noorderloos 9 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst ongeveer 5 minuten. De vertraging.
10: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: een gezellige dag.
1: Dat jij me weer.
0: En dit was het duet samen met Numidia. En samen zongen zij Habibi hier op Bingo FM. Inmiddels is het 6 minuten over 5 geworden. Heerlijk op weg naar huis en we rijden met je mee tot aan 6 uur vanavond. En dit is een klassieker. Even terug in de tijd met Corrie Konings en Koos Albert. Ik verwacht.

Radio Nicolai en Tintone Verano. De acceptatie van homoseksualiteit onder de jongeren in Nederland is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Nog maar 4 op de 10 jongeren hebben een positieve houding tegenover homoseksualiteit. In 2021 waren dat er nog bijna 6 op de 10. De daling is zichtbaar bij zowel jongens als meisjes op de middelbare school en op de basisschool. Ook denken steeds minder middelbare scholieren dat leerlingen open kunnen zijn over hun seksuele oriëntatie. De onderzoekers noemen geen concrete oorzaak voor de verandering, maar dat die er is, is één ding wat zeker is. En ja, iedereen moet natuurlijk zichzelf kunnen zijn. Al zit je op de basisschool, dan moet je al kunnen uitkomen voor hetgeen wat je voelt, blijkbaar zo. Dus ja, ik ben benieuwd of dat nog enigszins gaat veranderen. Ja, de tijden veranderen, lieve mensen, maar ja, dit soort dingen zijn toch wel enorm belangrijk. Ik probeer dat mijn kinderen vooral mee te geven. Iedereen is anders, iedereen is verschillend. En laat iedereen

Inmiddels alweer de hoogste tijd voor het regionale nieuws van 5:30. Daarna kijken we nog even een keertje naar de situatie op de weg. En ik heb nog heel veel leuke platen voor je klaarstaan. Onder andere mijn verdwaalplaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlands artiest, band of groep.

Nicolaas en hij neemt je heerlijk mee naar bed. Als je dan rond een uur of 11 je bedje instapt, zet je de radio even een tandje harder. Want hij zorgt ervoor dat je weer enorm lekker in slaap valt, kan ik je melden.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. Premier Jette noemt de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren schokkend. De acceptatie is gedaald van 40 naar zo'n 20% en dat komt voor in alle lagen van de bevolking. Zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut.
4: In verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
3: Ja, dat komt door uitlatingen van politici en influencers, denken ze. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met de OVP. Deze actie duurt 2 maanden en is een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie de afgelopen tijd. De provincie betaalt die korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. Je kunt je weer laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen en volgens de GGD is dat vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet wel op afspraak en kan tot en met eind november. De bouw van woonwijk Rijnenburg bij Utrecht kan vertraging oplopen door versnipperde grond. Zo'n 180 stukken weiland zijn in handen van verschillende eigenaren. De gemeente moet daarvoor met veel mensen onderhandelen wat extra tijd en geld kan kosten. Grondhandelaren die verdienden de afgelopen tijd door doorverkoop zeker 4,5 miljoen euro. We krijgen nog het weer van me. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft droog. Morgen, net als vandaag, een graad of 19, maar wel een stuk grijzer.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetterbos. Tussen Nieuwegein en Beest ongeveer 16 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Manenbroek 12 minuten. Dat allemaal door een ongeluk, de rechterrijstrook die is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren ongeveer 19 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 10 minuten vertraging en de snelweg is nog steeds afgesloten voor vrachtwagens.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

20 naast een ruikkastje bepaalde titels indrukt. Zoals net het plaatje van Vincent en Moramoy Por Favor. En je gaat daarna verder spieken in de playlist van Bingo FM. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij deze plaat van André Hazes. En Amor, Amor, Amor. Goed zo, door met nog een bekende plaat tenminste. Dat vind ik wel. Die zijn Monique Smit en Tim Dansma. En samen zingen zij een

0: Hallo, wij zijn BZN. En ook wij zijn blij met Bingo FM.
1: Nu doen we nog een keer.
0: Hallo, wij zijn BZN. En ook wij zijn blij met Bingo FM.

Echt een schitterende plaat van Wolvengoels en Laat Me Los worden hier op Bingo FM. Met zit erop voor deze maandagmiddag. Dankjewel voor het luisteren. Zoveel plezier met de non-stop, Peter Sociaal en natuurlijk Loris Nicolaas. En morgenmiddag rond 4 uur meld ik me graag weer met een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis. Ik laat je achter.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

niet meer. Maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. In Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De potentiële koper duwde de verkoper opzij en reed zonder te betalen weg. Een omstander filmde de verdachte. De politie ging erachteraan met een helikopter. Premier Jette noemt de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren schokkend. De acceptatie is gedaald van 40 naar zo'n 20% en dat komt voor in alle lagen van de bevolking, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut.
2: In verschillende groepen, dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond, en jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
1: Ja, dat komt door uitlatingen van politici en influencers, denken ze. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met de OVP. Deze actie duurt 2 maanden en is een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie de afgelopen tijd. De provincie betaalt die korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. Je kunt je weer laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen en volgens de GGD is dat vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet wel op afspraak en kan tot en met eind november. We krijgen nog het weer van me. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft droog. Morgen, net als vandaag, een graad of 19, maar wel een stuk grijzer.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan dat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. In Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De potentiële koper duwde de verkoper opzij en reed zonder te betalen weg. Een omstander filmde de verdachte. De politie ging erachteraan met een helikopter. Premier Jette noemt de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren schokkend. De acceptatie is gedaald van 40 naar zo'n 20% en dat komt voor in alle lagen van de bevolking. Zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut.
2: In verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
1: Ja, dat komt door uitlatingen van politici en influencers, denken ze. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met de OVP. Deze actie duurt 2 maanden en is een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie de afgelopen tijd. De provincie betaalt die korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. Je kunt je weer laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen en volgens de GGD is dat vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet wel op afspraak en kan tot en met eind november. We krijgen nog het weer van me. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft droog. Morgen, net als vandaag, een graad of 19, maar wel een stuk grijzer.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag in Utrecht Sociaal hervatten we de serie over ruim 50 jaar FC Utrecht. Eerder hebben we het gehad over de oprichtingen in de jaren 70 en daarna over de jaren 80. Maar weten jullie nog hoe het met onze FC ging in de jaren 90? Vandaag hervatten we dus deze serie samen met Remco, onze eigen sportprofessor. Remco, een hele fijne avond. Fijn dat je er weer bent en fijn dat je ons ook weer wil meenemen in de geschiedenis van onze enige echte voetbalclub FC Utrecht. De jaren 90 terug. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe verging het de FC eigenlijk in de jaren 90?
1: Ja, eigenlijk, goedenavond Menno. Zijn dat eigenlijk wel de magerste jaren die we gekend hebben?
0: Serieus?
1: Ja, we hebben daar niet zoveel succes gehad. En eigenlijk alleen maar een stukje ellende meegemaakt.
0: Echt waar? 10 jaar lang ellende?
1: Nou, nee, niet 10 jaar lang, het grote deel. Nou ja, kijk, het begon natuurlijk al met dat wij maar voor 3.500 tot 5.000 mensen thuis speelden.
0: Ja.
1: In een stadion waar 25.000 man gaan. Dus je viel bijna niet op.
0: Nee.
1: Daarna hebben we ook eigenlijk niets meer gewonnen. We hebben geen finales gespeeld. We hebben maar 1 keer Europees voetbal gehaald.
0: Maar wacht even. Je zegt 5.000 man waar er 25.000 in konden. Hoe kwam dat het publiek niet meer kwam?
1: Nou, met iedereen in die tijd was een beetje voor Ajax. Iedereen liep in een Ajax-shirt. En de Galgenwaard was een beetje leeg. Terwijl het hele gekke, de amateurs, UVV, Elinkwijk, Dons, dat waren allemaal
0: Holland.
1: De top. Holland, hè?
0: Ja.
1: Holland inderdaad. Heel goed dat je dat vermeld. Dat was de top van het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Dus daar liepen de talenten.
0: Ja.
1: Maar goed, daar komen we zo nog op terug.
0: Ja, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want dat vind ik ook wel een bijzonder onderwerp. Maar de mensen kwamen dus niet naar het stadion. Maar was het ook geen attractief voetbal?
1: Nee, ook eigenlijk niet. Want we hebben in die periode 3 keer een seizoen gehad wat we bijna gedegradeerd waren.
0: Ja.
1: Eén zelfs op de laatste speeldag dat we nog ons lijfsbehoud moeten hebben. Dus het was niet best. We hebben maar 1 keer een halve finale gehaald. Dat was tegen Volendam thuis. En die verloren we ook nog met 0-1. Dat Volendam de finale haalde. Degene die toen scoorde, Jurg Smeets, die haalden wij toen naar Utrecht toe. Maar dat werd ook geen succes.
0: Helaas, dus,
1: dan zie je al een beetje dat het echt een beetje malaise decennia was.
0: Noem nou eens wat namen van jongens die in de tijd in de jaren 90 speelden.
1: Al Plugboer, Marcel van der Net, Edwin de Kruijf, Erik van der Meer, Herman Verrips.
0: Maar dat zijn toch niet de minste spelers, hè?
1: Nee, ik kom er zo nog op, want heel veel van die jongens die haalden dus Jong Oranje.
0: Ja.
1: En er is zelfs eentje, die haalde zelfs ook nog het Nederlands elftal, Johan de Kok.
0: Ja.
1: Oh, dus
0: ja,
1: daar gaan we het ook nog over hebben. Dus er was talent genoeg, alleen het liep niet, er was geen geld, het rommelde bij Utrecht, een beetje zoals het nu is, hè. Wel heel erg goed, maar waar allemaal iconen wegvallen en er zit geen structuur in en iedereen probeert een graantje mee te pikken, weet je wel, van de successen en dat soort dingen. Ja, en dat was, trainers kwamen maar en trainers gingen weg. Voorzitters gingen weg en er kwamen maar, en eigenlijk was er maar 1 stabiel iets. En we hadden natuurlijk in die tijd, hadden we wat nu ASR is.
0: Ja.
1: Dus dat hadden we een beetje, dat was het enige wat we nog hadden bij AMF. Dat was hetgeen wat natuurlijk wel goed deed. Alleen, er was niet genoeg om te meten aan de top. Ja, en we hadden heel veel concurrentie van Ajax, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, gek.
1: Als merchandising.
0: Maar het blijft toch heel erg raar, hè? Want ik zeg net al in mijn intro ook, het is de enige echte voetbalclub, betaald voetbalclub van de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is toch raar, hè? Sommige steden, ik noem even een stad als Rotterdam, die heeft Feyenoord, die heeft Excelsior, die heeft Sparta, die heeft 3 betaald voetbalclubs en wij hebben er 1 en wij krijgen het niet voor elkaar in de jaren 90 om goed mooi voetbal te spelen.
1: Nee, maar dat is een beetje het Utrecht, want we hebben natuurlijk eentje die het probeerde, en dat was een oud Utrecht, dat was Hans van Breukelen, die in 97 de Challenger presenteerde. Dus dat wij de top 4 gingen aanvallen.
0: Ja.
1: Nou, daar werd toen zo raar over gedacht dat iedereen dacht, nou, doe even lekker normaal, hè, dat doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: En dat is een beetje hoe een Utrechter erin steekt. Wij doen niet aan heldenverering, dus doe gewoon lekker gewoon en normaal. En we zijn ook een provincieclubje.
0: Oké, Remco, we gaan straks door in de jaren 90, maar eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de serie van 50 jaar FC Utrecht. En we zijn aanbeland in de jaren 90. En natuurlijk is weer aangeschoven Remco Neu, want Remco weet alles over FC Utrecht en over het voetbal in onze provincie. Remco, we hebben het net gehad over de magere jaren 90 eigenlijk. Er was niet zo heel erg veel aan. We speelden niet echt attractief voetbal. Er kwamen weinig mensen naar het stadion. Maar ik heb, en je zei het net ook al, ook wel gelezen dat ze een aantal keer echt om lijfsbehoud hebben gevochten.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is zelfs drie keer gebeurd in die periode.
0: Drie keer in 10 jaar.
1: En het begon al in 92. Toen eigenlijk het jaar nadat we Europees haalden. Toen zette eigenlijk een beetje de val in. De spelers kwamen niet meer. Het was niet meer Utrecht wat aantrekkelijk was. En toen hadden we al een wedstrijd tegen NAC. Die hadden we 3 wedstrijden voor het einde. En die moesten wij eigenlijk 1 puntje. Toen had je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd.
0: Oh, ja, dat was toen de tijd toch. Ja.
1: Moest je toen genoeg hebben. Dus dan hebben we een soort, dan hadden we uitduel bij NAC. En die hebben wij nog 0-0 gespeeld. Okay. Waardoor we net lijfsbehoud hadden. Nou, er was al een beetje commentaar
0: op. En lijfsbehoud is dus niet degraderen.
1: Degraderen, ja.
0: Zo erg was het,
1: ja. Dus wij speelden echt onderin. We speelden echt het rechte rijtje. Ja, ja. Terwijl we naar het linker rijtje wilden. Ja. Maar daar kwamen we niet uit.
0: En moesten ook.
1: Moesten ook. Want we hadden best wel goede voetballers. En toen hebben we hem nog zelfs 2 jaar later, toen hadden we zelfs een schandalige salonremise. Dus een verplichte remise die van tevoren afgesproken was.
0: Serieus,
1: tegen Sparta. En het werd 0-0 in de Galgenwaard. Er zit gewoon een leuk verhaal achter. Want Utrecht kwam niet over zijn helft heen. En Sparta kwam niet over haar helft heen. Ja. Dus die bal bleef eigenlijk een beetje in het midden liggen. Maar ja, er was 1 iemand die was niet ingelicht. En dat was meneer Smollerek. Die praatte heel weinig. Heel weinig natuurlijk.
0: Dat was die Poolse voetballer die van Feyenoord kwam volgens mij.
1: Die mocht invallen, maar niemand had hem goed geïnstrueerd. Dus die begon volop de aanval te spelen. Toen werd hij teruggefloten. Natuurlijk van, dat mag niet, je mag niet scoren.
0: Ja.
1: Maar goed, het publiek had daar na 10 minuten al weet van. En het was een fluitconcert en schande. En,
0: terecht ook natuurlijk, hè. Maar heeft de KNVB dan niet ingegrepen? Want dat soort afspraken mogen toch gewoon niet gemaakt worden?
1: Nee, dat klopt. Maar het gebeurt wel. Ja. Dat is een beetje goed in elkaar
0: iedereen
1: zit.
0: Ontkend, maar
1: iedereen blij. Zo was het. Ja. En Sparta had natuurlijk ook zelf daar ook, want Sparta deed ook niet mee voor Europees. Het was ook een beetje zo'n Volendam heen en weer wat daarin zat. Sparta vond het ook wel goed. En de winstpremie pakte de spelers ook nog mee. Ja. Want dan kreeg je nog een puntje voor een gelijkspel. Ja, en toen het laatste kwam natuurlijk Twente. Nou, dat was bevrijdingsdag in 96. Dat we op de allerlaatste speeldag 2-3 wedstrijden daarvoor hadden we nog Hans Visser, die thuis tegen Go Ahead Eagles, dan stonden we zo ver onderin dat hij moest winnen. En hij scoorde toen nog de 1-0. Waardoor we nog hoop hadden. Ja. Daarna nog een gelijkspel tegen de Graafschap en winst van Vitesse. En de allerlaatste speeldag uit naar Twente. Onze angstkekenen, daar hebben we nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: Dus daar moesten we winnen. Nou, ik ben er zelf mee geweest. De bussen in. Ja. Ik ken het allemaal wel. 50 bussen naar het oude Diekmanstadion.
0: Oh ja.
1: Het uitvak zat in een hoekje. Je zag maar de helft van het veld. Je weet hoe dat was. Toen ging je nog 3-4 ducten onderdoor. Nou, het was ontzettend warm die dag. Dus de luiken stonden open. De stenen vlogen naar binnen. Dus daar begon al de ellende mee. Maar we waren trots en we zaten in het uitvak. Ja, en het onmogelijke gebeurde. We hadden allemaal een doemscenario. We zaten allemaal de FC Wageningen. En dat we daar tegen moesten, dat soort jongen allemaal.
0: Want als we verloren, dan was het echt, eerste divisie
1: was het geworden. Zelfs gelijk spel was niet genoeg geweest. Ja. Dus de winst was het enige wat er moest.
0: Ja.
1: En we wonnen met 1-2.
0: Okay. Ja, dus lijfsbehoud en we mochten in de Eredivisie blijven. FC is trouwens een van de weinige clubs die nog nooit gedegradeerd is.
1: Wij zijn de enige club buiten de top 3 die nog nooit gedegradeerd zijn. Wij vanaf 1970, en daar reken ik even DOS nog niet mee, maar dat komt zo. Vanaf 1970 heeft Utrecht altijd op het hoogste niveau gespeeld. En daarvoor, met de oprichting van betaalde voetbal, 1954 of 56, ligt eraan wanneer je kijkt of het de oprichting van semi-betaalde of hoofdklasse, is DOS ook nog nooit gedegradeerd.
0: Kijk.
1: Overigens heeft DOS ook 3 keer tegen degradatie gevochten.
0: Oké, maar dat vergeten we. We gaan even naar de muziek. Ja.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70, daarna naar de jaren 80 en nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En ja, we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende in, tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijfsbehoud gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf ook al, was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
1: Exact. Als het, de voorzitters en het publiek wilden natuurlijk wel, dus je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
0: Ja, want
1: Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
0: Ja.
1: Toen kwam Hans Ooft.
0: Koning Ab.
1: Koning Ab, heel goed. Fantastisch. Koning Ab. Maar ja, die schoot er na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
0: Okay.
1: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
0: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
1: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanholz nog naar Utrecht toe. Daar ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
0: Okay.
1: En toen hadden we Simon Kistermaker. Hadden we ook nog de kist.
0: Kistenmaker-effect.
1: Exact. Ja. Alleen dat kwam niet, dat effect. Nee. En die ging al snel weg, maar die was, dat is denk ik nog wel eens de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
0: Ja, geloof ik ook, hè. Nog altijd, hè.
1: Hij leeft niet meer, geloof ik. Nee, hij is overleden. Nee. Maar hij ging staan en dan was het Simon Kistenmaker. En dan stond hij op en dan gaat het publiek en dan kreeg je een impuls. En alleen dat het publiek kreeg een impuls, maar die spelersgroep niet. Dus die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
0: Ja, oh ja.
1: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietje en met Gerald Vandenburg.
0: Ja.
1: En hij haalde die twee in 97 toen, aan 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
0: Ja.
1: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen. Ja. Daar ging hij een elftal omheen. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietje en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
0: Maar wel een goede spits, hè?
1: Een goede spits. Ja, maar ja, het resulteerde wel dat na een jaar Wietse weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
0: Ja.
1: Ja, en toen daarna kwamen Mark Wotten en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd, als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om het na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen,
1: klopt.
0: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
1: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91, toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander in de jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4-5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Hè, dat hadden we natuurlijk ook. We hadden beker, hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja, toen nu niks. Dus er was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was. Een Champions League en een UEFA Cup.
0: Ja,
1: dat wilden wij ook. Maar
0: zo snel mogelijk resultaat. En exact. Als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80, in de jaren 90 moet ik zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. In Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De potentiële koper duwde de verkoper opzij en reed zonder te betalen weg. Een omstander filmde de verdachte. De politie ging erachteraan met een helikopter. Premier Jette noemt de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren schokkend. De acceptatie is gedaald van 40 naar zo'n 20% en dat komt voor in alle lagen van de bevolking. Zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut.
2: In verschillende groepen, dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
1: Ja, dat komt door uitlatingen van politici en influencers, denken ze. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met de OVP. Deze actie duurt 2 maanden en is een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie de afgelopen tijd. De provincie betaalt die korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. Je kunt je weer laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen en volgens de GGD is dat vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet wel op afspraak en kan tot en met eind november. We krijgen nog het weer van me. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft droog. Morgen, net als vandaag, een graad of 19, maar wel een stuk grijzer.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 90. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. 56 jaar FC Utrecht, moet ik zeggen. We hebben het over de magere jaren 90 gehad. We hebben het over eigenlijk het lijfsbehoud vechten gehad. We hebben het over het komen en gaan van trainers gehad. Maar we moeten niet vergeten dat in die jaren er ook nog een aantal FC-spelers zijn geweest die gewoon interlands hebben gespeeld, hè?
1: Ja.
0: En was het ook niet zo dat er ook nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal hier in de Galgenhaven werden gespeeld?
1: Wat er qua FC Utrecht, qua club en successen minder was, is het de beste periode geweest waarin de KNVB Utrecht heel veel interlands gaf.
0: Ja.
1: Want zowel in 3 jaar tijd zijn eigenlijk 4 A-interlands gespeeld, waaronder 1 een hele mooie. We hebben de eerste hebben gehad tegen Wales. Toen 2 van San Marino en Turkije, dat waren kwalificatietoernooien. En nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland, waar Ruud Gullit zijn allerlaatste wedstrijd speelde en niet meeging naar het WK onder andere.
0: Gehad. Ja.
1: En in 1995 hadden we ook nog 1 wedstrijd. Dat was 40 jaar betaald voetbal. Dat was tegen Frankrijk. En toen speelde Eric Cantona zijn laatste wedstrijd.
0: Dus ze zijn ook maar historisch. Dat zijn nog eens even spelers.
1: Vijf interlands gehad. Die interlands waar echt wel waar je u tegen kon zeggen. En ook wel volk kwam.
0: En hoe kwam het dat de KNVB ineens de Galgenwaard als plek en niet de Kuip?
1: Het lag centraal. Lag centraal en het was makkelijk. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je voor 50.000 man een kaartje moest hebben. Maar dat een beetje, het Utrecht Stadion was 25.000 man.
0: Ja.
1: Dat was prima. En dat zat dan ook wel vol. Niet alles, want die kwalificatie tegen San Marino, die werd verboden in Turkije werd verboden in Rotterdam. Dat mocht niet. Dan moest men uitwijken en ging men naar Utrecht.
0: Ja.
1: En een maand later had je meteen San Marino. Die hebben we ook maar gespeeld. Dus weet je, het was wel.
0: Het viel dus wel eigenlijk. Het viel wel. Utrecht.
1: En het feit is alleen al dat daar in één keer eromheen heel veel van Jong Oranje ook gespeeld zijn. Engeland, Portugal, Finland, Zweden. We hebben zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi gehad tegen Australië. Toen konden we naar het WK, het Olympisch Spelen in Barcelona. En toen moesten we die wedstrijd winnen tegen Australië. In de Galgenwaard.
0: Ja.
1: Helaas verloren we die. Anders hadden we ook nog op de Olympische Spelen geweest.
0: Hadden we dat ook nog achter de Galgenwaard kunnen
1: zetten. En er deden heel veel internationals van FC Utrecht mee. Maar onder andere Vierklauw.
0: Ik wou net zeggen, volgens mij in die tijd waren er ook een paar FC Utrecht spelers die in Nederland zelf tot terecht kwamen, toch? Ferdy Vierklauw.
1: Jan-Willem van Ede hebben we nog gehad.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: we hebben Verhips gehad.
0: Ja,
1: Gerrit Plomp gehad.
0: Ja.
1: Heb ik ook zo'n mooi verhaal over nog trouwens. Dus die hebben we gehad. We hebben Erik van der Meer, we hebben Edwin de Cruijff. Het zijn er genoeg waarvan je zegt, nou, daar ging ik voor naar het stadion. Dat deden we ook wel.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog Gerrit Plomp, dat vind ik helemaal triest. Dat was onze verdediger. En in 86 speelde Nederland uit bij Italië een vriendschappelijk interland.
0: Ja.
1: En hij zou spelen.
0: Ja.
1: Namens FC Utrecht. Die jongen die stond al in de kleedkamer, had de warming-up gedaan en het fluitsignaal zou beginnen. En er komt een hoos. Echt noodweer. En het hele veld ligt blank. En die scheids stapt naar buiten en die fluit die wedstrijd af.
0: Och.
1: Moet maar opgeroepen.
0: Och.
1: Dus die jongen die heeft in zijn oranje shirt gestaan. Och. En die kon weventeren. Maar hij heeft hem nooit gekregen, die interland.
0: Oh, wat sneu zeg. Ja, dat vind ik wel echt heel erg sneu.
1: Ja, dat vond ik ook. En het is, maar dat soort dingen gebeuren. Maar dat heeft de pech. Was in die tijd een beetje, geen succesjaren.
0: Ja.
1: Hoort dit een beetje bij natuurlijk.
0: Maar dat is dan wel inderdaad het positieve dingetje wat we daaraan kunnen geven in die magere jaren van de FC. We gaan weer even naar de muziek, maar straks nog veel meer over FC Utrecht in de jaren 90.

0: luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het in de serie 50 jaar FC Utrecht over de jaren 90 van onze eigen betaald voetbalclub FC Utrecht. We hebben al een heleboel dingen besproken met Remco, want Remco is weer aangeschoven, want hij weet alles over FC Utrecht. Helemaal in het begin tipte je het even aan. Ik denk, je wil het er toch eventjes over hebben. Want volgens mij in die tijd zijn er wel twee hele grote clubs even langs geweest hier bij de FC. Hè?
1: Ja, en zelfs één club twee keer Barcelona.
0: Ja.
1: Die is twee keer in de gal gewaard geweest. Maar Real was natuurlijk de eerste. Wij hadden
0: Real Madrid, daar hebben we het over.
1: Sorry, ja, excuus. Voor mij is één Real en dat is Real Madrid.
0: Ja, ja.
1: Maar ik snap het. Wij haalden met Afavier in 91 haalden we Europees voetbal. Toen nog UEFA Cup, wat nu de Europa League is.
0: Ja. Dat had hij nog maar wel even goed gedaan. Hè?
1: Even goed gedaan. Ja. Laatst speelde daar bij NEC. Gewoon lekker winnen. En het ticket zat erin. En wij begonnen met een uitwedstrijd naar Sturm Graz. Thuis pakten we ze ook nog even. Smolarek, die speelde fantastisch.
0: Ja.
1: Dat was toen, dat is onze held. Nog steeds eigenlijk.
0: Nog altijd.
1: Smolly mogen we zeggen. Dus dat is lekker.
0: Ja, jij wel.
1: En de tweede ronde kwam even Real Madrid uit de koker.
0: Ja.
1: Nou, dat was natuurlijk Utrecht in paniek. En alle voorverkoopadressen helemaal in paniek. Van
0: dat is toch een fantastisch affiche, zeg. Dat is toch helemaal geweldig. FC Utrecht tegen Real Madrid. Hoe mooi we het hebben.
1: En het gekke was, als je even terugkijkt naar Madrid. Die hebben in de jaren 80, in de begin jaren 80, geen successen gehad. Alleen in 85, 86 wonnen ze de UEFA Cup, de Europa League.
0: Ja, maar dat Europa was, Cup 1 was dat, hè?
1: Nee, dat was de Europa Cup 3 eigenlijk, de UEFA Cup.
0: Okay, ja.
1: En dat was eigenlijk min voor Real. Want die moesten eigenlijk aan de Europa Cup 1 met landstitel.
0: Ja, alleen, zeker.
1: Sociedad pakte toen Real Sociedad pakte toen die titel. Barcelona had een paar keer de titel.
0: Ja.
1: Dus zij had een beetje mis. Ze had een beetje hetzelfde bij Utrecht.
0: Ja,
1: maar die pakte wel twee Europa Cups.
0: Ja.
1: En in 88, 89, toen had je het feit ook met de eerste keer het 88 PSV won. In de halve finale won men toen van Real Madrid, van Leo Beenhakker.
0: Ja.
1: En toen waren ze eindelijk weer terug. Alleen toen ging Beenhakker eruit, omdat die verloor in die halve finale. Toen hadden we weer een paar jaar niks. Maar toen in 91, toen zag je in één keer het elftal, om erop te noemen. Wie we hadden, Michel, Butragueño, wie kent hem niet.
0: Ja.
1: Sanchez, dat van Mexico.
0: Ja.
1: Dus dat waren allemaal grote...
0: Het waren superspelers allemaal. Dat waren de Messi's van tegenwoordig.
1: Ja, die we hadden. Die kwamen allemaal een beetje op.
0: Ja.
1: Dus er stond een elftal met ensemble. Daar zeg je u tegen. Dat was de rode loper werd uitgelegd. Iedereen knikte en knielde.
0: En hoe ging die wedstrijd?
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Want alle sigarenverkoop, toen kon je nog je kaartje bij een sigarenboer kopen.
0: Ja, Ben Nos kan ik me herinneren.
1: Heel goed.
0: Straatweg.
1: Daar stond het dranghek in. Want de supporters die stonden al vroeg in de rij.
0: Iedereen
1: en je
0: wilde,
1: kon onbeperkt een kaartjes kopen.
0: Ja.
1: Ikzelf zal ik eerlijk zeggen, had ook 10 kaartjes.
0: Echt waar?
1: Voor mijn vrienden en mijn dingen. Ja. Dus ik had al een deal gesloten met iemand.
0: Ja.
1: En toen kwam

0: daar. En toen was het publiek, was alles geweest. En Smollerek die kwam de 1-0 in de Galgenwaard. Real kwam achter. Ja, dat kon toch niet, man. Dat was onberoepelijk. Dus het was zelfs zo dat het publiek helemaal uit zijn plaat ging. Dat afloop de president zei, dat publiek wil ik kopen. Dat neem ik mee naar Bernabeu. Ja. Nou, dat was toch geweldig als je dat kan krijgen.
1: Hé, wat was de einduitslag?
0: Wel 1-3 voor.
1: Ja, dat is jammer. Ja,
0: en uitverloren met 1-0, maar het was goed zo.
1: Ja, maar dat was Real Madrid. En wie hebben we nog meer mogen ontvangen?
0: We hebben Barça gehad. Barcelona 2 keer.
1: De andere grote Spaanse club.
0: Ja, in de voorbereiding hebben we keer 2-2 en 3-3 tegengespeeld tegen het grote Barça.
1: Ja.
0: En wat in 92 hadden ze de Europa Cup gewonnen. En in 94 en in 95 speelden we er tegen. Onder andere ook met Hadji, onder andere die erbij zat, en Figo. En wij hebben daar...
1: Koeman die in de tijd.
0: Koeman ook nog. En Raymond Grano scoorde toen 2 keer. De onbekende, het neefje van Leo, waar ik het over tegen zei.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we wel wat neergezet. Het heeft heel erg indruk gemaakt.
1: Die kunnen we toch wel eventjes bijschrijven. 1-0 voorgestaan tegen Real Madrid en 2 keer gelijk...
0: 3-1 voorgestaan.
1: Ja, precies.
0: 3-3.
1: En 2 keer gelijk tegen Barcelona. Dat zijn hele mooie dingen. Ja. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de jaren 90 van de FC Utrecht. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. Natuurlijk gaan we binnenkort ook de serie maken over de zero's, zullen we zeggen. De jaren 0 tot en met 10, maar nu hebben we het nog eventjes over de jaren 90. Remco Neu is aangeschoven en we hebben al heel erg veel dingen besproken. Het ging allemaal een beetje minder in de jaren 90. Er gingen heel veel trainers erin en heel veel trainers eruit. Maar we hebben ook een paar mooie dingen neergezet tegen Real Madrid onder andere en tegen Barcelona. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vind, Remco, is dat er op een gegeven moment een trainer kwam en die ging allemaal Utrechtse amateurs halen. Hè?
1: Ja, dat is nog steeds. Ik heb er zelf ook onder mogen trainen bij Hercules.
0: Okay.
1: Meneer Kees Lofveld, zeg ik altijd met respect. Echt een fantastische gentleman, echt waar. Het was een man die snapte allemaal hoe het werkte. Ja. En die kent natuurlijk het hele amateurvoetbal. Het 12 jaar bij Elinkwijk gezeten, 4 keer de zondagtitel gewonnen. En die werd door Utrecht aangesteld om meer talenten uit de regio te halen. Want in die tijd, nou, we hadden het al over Holland, onder UVV die we hadden. Dat waren natuurlijk wel ploegen die gewoon toen de hoofdklasse was, het hoogste amateurniveau meededen.
0: Ja.
1: Heel veel Nederlands elftal amateurs.
0: Want je zegt het even, dat is wel hier in de regio. We hebben heel veel clubs die gewoon, ik weet niet eens of het nog altijd hoofdklasse heet, maar in ieder geval in de bovenste regionen van de amateurs spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hebben we nog steeds. Hercules onder andere. Ja. We hebben maar hier ook Spakenburg, GVV, allemaal dat soort dingen. Dovo. Dus in de regio zit ontzettend veel talent.
0: Ja, en toen dat
1: en,
0: ook.
1: Toen helemaal. En die jongens speelden ook allemaal in de zaal. Waren ook international. Hè, bij All In Stars dat we toen hadden. Die wonnen de Benelux Cup. Onder andere. Dus dat mocht je toen nog samen doen. Dus er waren heel veel successen in die amateurwereld. En Lofveld die zag dat. En die haalde onder andere de twee zonen. En dan heb je het al, dan moet je onder de grote druk voor Gert van Hanegem.
0: Ja, zoon van de grote Wim. Jazeker. Ja,
1: John van der Linden. Nou, de zoon van Tony van der Linden.
0: Tony van der Linden.
1: Dat was er alleen, maar ook Mustafa Talla. Eentjen Kelders. Henny Letting, nou, amateur international.
0: Speelde die niet allemaal bij Holland in de tijd?
1: Allemaal Holland. Elinkwijk, Pascal de Bruin die kwam van Elinkwijk naar Holland toe.
0: Ja.
1: En nou, dat waren die haalde Kees Lofveld allemaal. Die probeerde om daar een mooi elftal van te maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat waren natuurlijk schoffies. Hè? Dat waren die zich niet
0: Utrechtse schoffies.
1: Als je dan zegt, jij moet daar spelen, dan zijn dus niet oké. Okay, maar dan zeiden ze, waarom?
0: Ja.
1: Of als zij zeggen, we gaan nu 4-4-2 spelen. Dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen, zeiden ze dan.
0: Oh,
1: dus dat was een beetje tegengas. En daar kon hij heel goed mee omgaan.
0: Ja.
1: En dat ging in het begin goed. Alleen daarna gingen de resultaten een beetje uit. Maar die jongen moest ook wennen aan het niveau.
0: Ja.
1: Alleen toen werd Kees Lofveld ontslagen. En zijn eerste wedstrijd was trouwens 2-0 winst op Feyenoord. Dus was Hosanna.
0: Okay.
1: Alleen aan het einde, toen ging het een beetje minder. Maar hij heeft nooit in een degradatieplek gestaan. Dus dat viel ook wel mee. Alleen mensen wilden te veel snel succes
0: maar
1: hebben.
0: Maar hoe kan dat nou zo? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Hè? Weet je, die jongens die spelen hartstikke goed bij de amateurs allemaal. Winnen alles wat er te winnen is. Komen dan bij een betaald voetbalclub. Komen allemaal bij elkaar. Allemaal grote jongens, grote sterren zullen we maar zeggen. En dan lukt het toch niet. Wat is dat toch?
1: Nou ja, kijk, ik vergeet niet. Bij de amateurs train je 3 keer in de week, 's avonds.
0: Ja.
1: En dan train je 1,5 uur.
0: Ja.
1: Dus omgerekend even 4,5 uur wat je dan traint.
0: En heb je er een baan naast.
1: En heb je de baan overdag bij.
0: Ja.
1: En de profs, die trainen 2 keer op een dag, overdag.
0: Ja.
1: 'S Avonds hebben ze rust. Dus dan train je, heb je woensdag vrij, dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Keer 2 is 8 keer. En dan train je vaak 1, 2, 3 uur. Het ligt er allemaal zo op. Maar dan train je dus 4 uur op een dag.
0: Ja.
1: Dus 8 uur, wat je dan wat je daarin hebt. Dus die trainen veel meer. De intensiteit is hoger.
0: Dus
1: je speelt met veel betere voetballers. Nou ja, en dan snap je natuurlijk dat het resultaat dan ook, dat ze moeten aanpassen. Het resultaat iets uitblijven.
0: Ja.
1: En daarvan het bewijs is dat toen Lofveld ontslagen was, een halfjaartje afkwam en met diezelfde groep en met de spelers die Lofveld gehaald heeft, haalt hij dus Europees voetbal.
0: Ja, dus het kan dus wel.
1: Alleen
0: inderdaad.
1: Geduld.
0: Ja, dat is altijd. Antwoord, ik zei het al in het begin. Je moet een trainer ook de kans geven om een elftal op te bouwen. Remco, we kunnen nog veel meer vertellen over FC Utrecht in de jaren 90. Maar er komt echt een eind aan. We gaan het de volgende keer hebben over de zero's. Dank je wel weer. Tot zover. En tot de volgende keer. Tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Als je de uitzending nog een keer wil beluisteren, klik dan eventjes op uitzending gemist via de site van Bingo FM. Bye bye.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. In Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De potentiële koper duwde de verkoper opzij en reed zonder te betalen weg. Een omstander filmde de verdachte. De politie ging erachteraan met een helikopter. Premier Jette noemt de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren schokkend. De acceptatie is gedaald van 40 naar zo'n 20% en dat komt voor in alle lagen van de bevolking. Zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut.
2: In verschillende groepen, dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
1: Ja, dat komt door uitlatingen van politici en influencers, denken ze. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met de OVP. Deze actie duurt 2 maanden en is een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie de afgelopen tijd. De provincie betaalt die korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. Je kunt je weer laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen en volgens de GGD is dat vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet wel op afspraak en kan tot en met eind november. We krijgen nog het weer van me. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het blijft droog. Morgen, net als vandaag, een graad of 19, maar wel een stuk grijzer.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Een foto lang geleden, wat een mooie tijd. Gevonden in een la, ik was hem even kwijt. We waren nog zo jong toen.

Bingo non-stop.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu

dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

0: Ja, Bresema met Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten hier op Bingo. Hey, goedenavond. Het is maandag 21 september. Fijn dat je erbij bent. Een uurtje naar Amber Lawrence op de Stadszender van Utrecht. Met Annie van der Leek nu en John Soet, Move van de Malibu.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikki. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

Jeroen van der Boom met Leef nu maar je eigen leven. Zijn live versie hier op Bingo. Het is 11:30. Harold Verwoerd nu met Als ze lacht. En zo dadelijk Sherry en Niets is alleen.

Corrie Konings, mooi was die tijd. Door naar Samuel Welten met Russo, Boom en zo dadelijk, ja. Ik heb nog 10 minuutjes naar Ben Lawrence, Lange Frans met Tommy Costa.

plaats, delict, Lawrence, moeilijk hè, snelle. Nou ja, is moeilijk, het is moe, het is bedtijd, ik ga lekker slapen. Bedankt voor het luisteren. Dit was het Naar Bed met Lawrence, ik ben er morgen weer om 2 uur met Bingo in de middag. En om 11 uur gaan we gewoon weer een uurtje met elkaar naar bed. Frisse fruitig wakker worden morgen om 8 uur met Fretsie Blink. En ik zeg, ja, slaap lekker. En ik heb nog eentje voor je klaarstaan. René Vrogen.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummel.

0: En toen dacht ik me met de gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo.